As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

vertellen achter mij. Lou Berger heeft voor kan mij. Onder het geef je toe veel liefde. Wanneer mij ook kan ik als mijn hart zo schrijven.

Er is Days Like These, meneer Daniel Wesley, hier bij Lachen Leisterstatie. Er is Days Like These, meneer Daniel Wesley, hier bij Lachen Leisterstatie. Is 10 minuten net na die tijd van 6.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, Nuus hoofdrakke.
2: In jou Nuus hoofdrakke wat lijn reg het tot by jou Nuus om 7. Afrivoerum dring aan op 'n onafhanklike audit van brandstofprys en heffings. En Malusi Gigaba van die ANC word verwyder as mede-voorsitter van die parlement se verdedigingskomitee. Dit is jou Nuus hoofdrakke, dit lijn reg het tot by jou Nuus om 7. Bly ingeskakel.
1: Luister FM, weer.
2: Krammekie rondom ons weer, minimums en maximums alleenlik. Volle bode 10 is om 7. Ons begin met die plet in die berg en ons eindig hier in die baai. Plettenberg baai is op 13.16, Omkale Gramstad 13.20, Omdata 13.31, Kumani Queenstown 15.27, Graafrein Net 11.20, Kranok 12.28, Port St. John 16.29, Bish You Bless You 13.23 grade, West London Kagompo City is op 17 en een maximum van 22 grade, Jeffreys Baai 12.18. Dan kyk ons bykie na uit en 8 dispatches op 14.20 en aan Port Elizabeth is op 15 en 19 grade. Kijk hier nader aan PE, bewolk met wijd verspreide reen donderstorms partye. En dan jou wind is matig tot vaars syd oostelik, van dan sterk draai teen later vanmiddag. So, dit lyk vir ons een bietjie natterige weer, paie is nat, mense se lisensie smelt, om ons hier in Nelson Mandela Bay en omliggende area, Kouga ook, hulle smelt ook al. So kyk maar net uit vir daai, asseblief dames en here, normale padwerke, en hier en daar, hoop ek daarom dat die verkeerslichte nou werking is, tot op die hoek van Boshoff en Kaapweg vir die chaos wat het gemaakt het die laaste rukkie, en verder, smile and wave was all the way to the bank. Kom ons gaan bietjie local en ons gaan na Morras.

0: Lekker Jan en is Jan en hy sê hy sal lekker ou Unity WC saam met daar twee kinders Franja en Roan met vier neefies hier die lekker luisterstasie. Nou dan niet, wat klein Jan het officieel afgetree, geloor het nie, hy het officieel afgetree en Jan Matthys, een van ons legends natuurlijk het hem nou oorgevat, so ons sien hulle nou een van die dag hier by feest na by ons en kan nie wacht om te sien wat die stem gaan doen het hier. Want ek meen, Jan Matthys, dames en heren, is iets anders.
1: Een dop, ons drink op die nou. Hou vast aan die glas, ons koolstof saam jou.
0: Hy is Jan Matthys, dames en heren, en dit is absoluut amazing. So ek kan nie wacht om te sien, die stemkwaliteit boe op die, gaan absoluut fenomenaal wees. Maar het is wat het is, hier op die lekker luisterstasie, amper tyd vir ons nieuws hoofdtrekke, stalig maar seker werk ons deur na die lekker labbe liekies toe.

0: Ja, voor de grootste anthems, want ik denk aan een lang tijd, man. Het is natuurlijk niemand anders als Liesel Peters, waar ik word hier bij lekker luisterstatie. Die denkt werkt niet lekker, ik slaap hier, man. So, ja, het is lekker om samen hier te kijken. Ik zie dat is een beetje van een probleem met die verkeer. So, ja, kom ons kijken maar net hoe dit gaan uitwerken. Als je ons opvangt, ons het een beetje van een probleem. Als gevolg van ons verskaffers, niet ons niet. Maar ja, ons werk staan nog maar zeker door om het veel beter te maken.
1: Koste stijg oral, maar bij Pops betaal jij minder. Ons weet het raak al moeilijker om je voertuigse onderhoud bekostigbaar te houden. Daarom brengt Pops die prijzen af, zonder om op gehalte te boeien. Daarom het ons bij Pops Autoshop besluit om iets daarom te doen. Ons het ons dienstprijzen verlaag, beter prijzen op parten en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verskaffers behoorlijk vastgevat om voor jullie beter prijzen op parten en olies te onderhandelen. En ons gee die besparing direct aan jou deur. Zoals jouw voertuig dienst, herstelwerk of nieuwe parten benodig, kom krijg kwotatie bij Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotatie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Spiedikoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
4: Man, Spiedikoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
0: Vijftien minuten net voor die tijd van Angerie Bilaak en Luister Stasie.
5: Luister FM.

My liefie lijf, was niks wat bij jou kom, sê meneer Iman Roo. En as het so is het so ware woorde, maar soos die lekker luisterstasie. So dames, heren, wil net vir julle sê, dat op die prachtige dagie, is het absoluut fantastisch om saam met julle te keir. En as spring, gloor het of gloor het nie, dit is wat het is, hier op die lekker luisterstasie. So ja, ons gaan hem lekker deurvat, en seker maak julle stop at the chance, net een bietjie gesels met Chantal, oor een paar dinge, so bly en geskakel.

Londri Nacht is al met mij, langer, ik ben langer luisterstatie. Kom eens kijken naar een paar boodschappies. Dat is Jacques Vibes en Arne Jordaan, maar kom eens kijken hoe, waar en wat. Nou, let's even het geluk wensen voor ons goede vriend Jonker Verriese met zijn verjaarsdag vandaag. Mag nog veel meer wees en alles wat mooi is in Godse rijkse zin. Mijn vriend, hoop je voor het lekker bederf van Reino Lelani en Bernard. En dan happy birthday van mijn sister Tanja Bardant. Mag ze een wonderlijke dag hier met liefde. Kom van Nadia af. Ah, ik love that man. Dan wil ik net zeggen, een waterstroom daar op Fitches Corner in die N2 richting Jeffreys Bay is al groot waterstroom. Dank je, Karel, voor die informatie. Kijk maar net uit als je in die ene gaan. Zo, dames en heren, zoals we weten, zaterdag is meneer Jan Blom hier in Port Elizabeth bij die boardwalk. En Luister WM, gee 3 dubbel kaartjes weg. Nou, al wat je moet doen, gaan kijken op Luister WM's Facebookblad. Gaan kijken naar die post, gaan like om, gaan comment jouw favorite song en share om. En dan kan je dan net morgenochtend of morgen een van die winners wees van die van fantastische kaartjes. En Jan Blom natuurlijk bezig met zijn tour. Absoluut fenomenaal. Om te zien hoe die man sy dinge weer deertrek. En ons kan nie wachten, man. Het is absoluut amazing. Maar kom, ons gaan deur na meneer Jan Blom. Toe brand van de dromer. Jullie gaan lekker deur werk. 7 minuten net voor die tijd van 8.

Ice in Leon, heeft voor het Westlife World of Our Own. Die want was wel die klank met mijn hart maken. Wel, die klank met mijn hart maken is nou goodbye. Goodbye. Het is tijd voor mij om te groeten. Je hebt die prachtige, lekkere dag. Je morgen weer vol span. Jullie hebben die groot back breakfast met Lisa. Bij terug op haar post. So ja, kan niet wachten om dit samen met jullie te delen. Die maat van mij kan daar voor een keer de dag. Is super speciaal. En ik hoop jij kom achter hoe baie waarde jij in jouw leven hebt. Van mij kan daar, cheers, veers. Lief jullie, vang jullie morgen. Cheers, veers.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

0: Goeiemôre.
1: Môre.
0: Daar's nou een ding wat ek nie meer kan doen nie, en dit is om my hare te blou draai. Nee, ek watch en hoor dit. Dis al manier. En so aan. Dankie vir die prachtige muziek wat jy speel en laat jy instaan. Goed gaan. Veilig terug rij, so in hierdie reen.
1: Yes, baie en dankie. So. Dankie Marina. Kom ons hoor wat sê Alana. Hallo Erika, ek kan nie fluit nie, nie gewone fluit nie, maar die hard fluit of met jou vingers of een lip plat trek. Ja, ek het daai ene geleer as een kind al op die plaas. Maar ja, dis een moeilike eniekie nie. Nie? Môre Erika, ek verstaan nie hoe een vrou kan stort en hare en grimering in 15 minuten doen nie. Jy klim in die stort, jou lyf was, keer hare was, afdroog hare, netjie smaak, grimering doen en aantrek. Dis een ding wat ek net nie kan regkry in 15 minuten nie. Dit kom van Cindy van Uitenhaag. Liewe genigtig, dis Marina gaan dit ook miskien, want sy doen wash and wear nie, sy blou hy niks hare nie. Jawel, ek sal dit ook nie kan doen nie, geloof my. Ek wil die vrou ontmoet wat dit kan doen in 15 minuten. Kom wijs al vir my. Die bewijse moet ook gestuur word, nee? Definitief.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ons beste daler voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegeen, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Dus die klanke daar van Jack de Priester. Alles vir liefde, ons het ook geluister na Chris Els, Hartswoestijn, Gerard en Liesel Peters met Sterre en Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om werklike

lang gaan over keer kom al. Voor de dans, en ik blijf me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rollen hier een dindel. Hoe is vers? Dat is even vers. A poop of een medaille. Slikken moest hij voor die blaas.

Die klanke van Weerlig Straal met Liewe Lulu. En het word Jennifer Rush met A Ring of Ice en op die noot gaan ek ongelukkig moet groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Schrijf voor mij iets wat mij zal stoppen. Vat mij hoog en neem voor mij een foto van ik en jij. Wat mijn hart weer

hoop dat ik bij jou zoek erg is. Wat is hier die topic vandaag? Kom eens kijken wat ze even mij vandaag zijn topic is. Wat is die reels of wat was die reels geweest toen jij je kinders was? Toen jij nou in die huis was, mampa, wat ook al. Wat was die reels geweest als het kom bij wat je mag kijken op die televisie? Ouderdombeperkings, want daar is zo'n driehoekje geweest.

En hier is speelbeeld van vreugde. Te mijn geld, jij is ontevreden. En hier die damwal breekt zijn muren.

Maar nu Karstens, boon natuurlijk in Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Voor daar, ek sê vir jou tot ziens. Het is tijd voor mij om te groet. Je kijkt samen met Nele Smeiding Brits. Op die donderdag aan soos ouder gewoond. Hij brengt nu ook jou nieuws om 6. Ek is morgen terug voor vrijdagse Big Nick Drive. En dan kijken ons weer lekker samen. Je moet een lieve kant. Tot morgen. Tot ziens.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Rose, and act as your Jack. Jij is die wordklas, en ek net die skrywer. Mijn geld en mijn beersie, maar ik hou jou nog stijver. Wat is die liefde?

pas cessé, op die stoel, tussen Lena bij Komro. Dat ik die nooie zoek, zij het geloof, zij het niet gegroet. En 70 maal 7 kon ons mekaar vergeven, maar die keer was genoeg. Verrissie was ons moe.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Donkie jare het ek hier verdwaal deur die strate van my klein

ik het een vriend. Hij woont in een townhouse. Met tralies, slotten, een piepklein balkon. Vandaar zien hij is me daar, die spitsuur verkeer. Op die bezige snelweg. En soms ook die zon. En soms ook die zon. Mijn vriend heeft een visdenk met zilverglad vissen. Een plastic kasteeltje en klippies wat blink. Elke vis draagt die naam van een minnaar wat weg is.

kijk jij zo van mij. Ik lees een berug van een man in een townhouse. Hij tragisch in een vistank vol vissen verdrank. Die vissen het reeds aan zijn mond begin knibbel. Die politie het niemand verdunk. Ik heb een vriend

0: Ex-lieverie. Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hierdie song is gebaseer op een ware verhaal. Iets wat met my boetie Brolox gebeur het. Een aand, toe hy per ongeluk in plaas van room, self-tan lotion gebruik het, in een oomlik van passion. En hy was drank betrokke. Sy naam is self-tan lotion.

dan op je beste Eemse mokies. Later wordt die vrouw niet meer gefrani. A boyfriend dit aanvaar is niet a pan. En toen hij een ochtend hoor, zei alle G-strings verloor.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.